0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcoes snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredoom. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakken zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land moet gaan onderhandelen met de Europese Unie om lid te worden. Het referendum wordt op 29 augustus gehouden. Er wordt een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot lidmaatschap kunnen leiden. IJsland had zich al eerder kandidaat gesteld, maar staakte de gesprekken daarover in 2013 toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. Uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer Pro, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Jim Broens. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter...

0: pot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
5: Goedemorgen, de laatste werkdag van de week. Tenzij je ook weekenddiensten draait. Maar anders is het gewoon vrijdag 29 mei. Leuk dat je luistert. Kemp staat op tot 8 uur. Jouw hits, jouw niet. Samen trappen we de dag af hierop. En we krijgen daar lekker wat hulp bij. Met fijne muziek, onder andere van Alex Warren. Dit is Fever Dream.

Er zijn best wel wat nummers uitgebracht met deze titel. Het gaat om Show Me Love van Wiz, DMC, Bees en Honey. Want ook Robin uit Scandinavië had een hele grote hit in de 90s met Show Me Love. En natuurlijk Robin S. had Show Me Love. Maar deze klinkt heel anders met dezelfde titel. Show me love.

De kennismaking met Shepard was Geronimo. En ik schrik ervan dat ik zie dat dat in 2014 was. Ook alweer 12 jaar geleden. Wat gaat de tijd toch

voor het prachtige Lady in Red van Chris de Burgh. En een kleine spoiler voor morgen, of in ieder geval een kleine aandachtvraag voor Saturday morgen. Leukste begin van je zaterdagavond dat ik presenteer hier op de radio RTW Parkstad van 6 tot 8 samen met Erik. Leuk als je je radio dan ook een keer aanzet, want heel leuk om daar gezellig bij te zijn. Kan via de WhatsApp, kan de hele dag door trouwens. Zometeen de hoofdpunten van het half acht nieuws en daarna 20 minuten hits op een rij. Maar eerst Hanson en

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en Brusselvrij.
1: RTV Parkstad.

Een nummer van Alanis Morissette dat je niet zo heel vaak hoort. Het is Thank You uit 1998. Zij maakte vanochtend een einde aan 20 minuten hits op een rij, waarin je ook nog Afrojack hoorde met Never Forget You. Shaggy kwam voorbij met I Need Your Love. Justin de Wild hoorde je met Cheerios. Supergezellig. Kun je ook zaterdag horen in Sarajevo. Waarschijnlijk komt hij dan ook weer voorbij. En Blue, Cool in the Gang en Lil' Kim kwamen met Get Down On It voorbij. En dit is All Saints met het fijne Pure Shores. En die meiden die hadden echt ontzettend veel succes. Hè? Het was een beetje de tegenhanger van de Spice Girls rondom die Zeros. Dit zijn hele fijne meiden met prachtige stemmen. En deze komt uit de film The Beach met Leonardo DiCaprio.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: ROCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
3: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
4: 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
5: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
6: Café Drakke zet de tijd op 8:00.
7: RTV

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer Pro, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors.
2: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
6: Rini van Breugel. De vrijdageditie van Staying Alive. 2 uur lang muziek nagenoeg non-stop op jouw radio. Om jou even helpen voor te bereiden op het weekend. We beginnen met Dua Lipa.
7: Hi, I'm Dua Lipa.

0: uit 1996 hoorde je Marco Borsato en Ik leef niet meer voor jou. En Don't Start Now van Dua Lipa zat daarvoor. Het is vrijdag. Dat wil zeggen, de weekendeditie van Staying Alive met heel veel muziek op de radio. Nagenoeg non-stop om jou lekker voor te bereiden op het weekend. Wat heb je klaarstaan, Rini? Welke artiesten komen er voorbij? Nou, dat ga ik je vertellen. Even snel achter elkaar. Lil Kleine samen met Samuel Welter. Fat Joe samen met Ashanti. Rosé samen met Bruno Mars. Paul Carrick solo. Ella Walker samen met Noah Cyrus. Shakira solo. Esme Dentas, Chaka Khan, Snelle, Adele en Jazz Glynn doen het ook allemaal alleen. Maar je hoort ze wel. Allemaal achter elkaar in de weekendeditie van Staying Alive in de ochtend. Waar ik nu voor je klaar heb staan, Lil Kleine en Samuel Welter. Dat had ik al verteld, je hoort ze nu.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: kapot. Muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: De gemeente Heerlen blijft ook in 2027 geld uittrekken voor het jeugdeducatiefonds dat kinderen uit gezinnen met armoede ondersteunt. Het fonds hielp in het afgelopen schooljaar meer dan 10.000 keer een leerling. Door de goede resultaten sluiten in augustus 2026 extra scholen aan bij het fonds. Toch vinden partijen als SP en PVV dat de gemeente vooral symptomen bestrijdt, terwijl structurele armoede in gezinnen volgens die fracties nauwelijks wordt aangepakt. Ook vragen partijen om meer transparantie over de resultaten en scherper inzicht in waar het geld precies terechtkomt. In Kerkrade is een nieuwe stap gezet in de vernieuwing van Lukkerheide. De gemeente en Meandergroep Zuid-Limburg hebben een koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de woon- en zorglocatie. De bestaande gebouwen worden de komende jaren gefaseerd vervangen, zodat de zorg in Parkstad zoveel mogelijk kan doorgaan. De nieuwe Lukkerheide moet een open en toekomstbestendige uitstraling krijgen met meer wooncomfort voor bewoners. Ook komen er nieuwe parkeerplaatsen tussen de locatie en de rotonde aan de Sint-Pieterstraat. Op 2 juni stelt de gemeenteraad het nieuwe omgevingsplan vast. De eerste sloop- en bouwwerkzaamheden starten volgens planning eind 2026. De parlementaire enquêtecommissie Corona start vandaag met de eerste openbare verhoren. Daarbij komt opnieuw naar voren hoe Zuid-Limburg, inclusief de regio Parkstad, in 2020 uitzonderlijk hard werd getroffen. Volgens de Zuid-Limburgse ziekenhuizen kende onze regio de allerhoogste pieken in besmettingen en ziekenhuisopnames. In Zuid-Limburg stierven in de eerste golf 133 mensen per 100.000 inwoners. Ruim 2 keer zoveel als landelijk. Zorgmedewerkers in onder meer Heerlen en Kerkrade zagen patiënten in korte tijd ernstig ziek worden. Vanuit de regio klinkt al lange kritiek dat Den Haag de ernst hier te laat onderkende. Pinkpop pakt dit jaar uit met een bijzondere Limburgse productie. Hoogmis van het Zuiden, een theatrale ode aan de popmuziek uit onze provincie. Voor het 55-jarig jubileum verandert de North Stage op zondagmiddag in een compleet theater. Regisseur Servé Hermans van toneelgroep Maastricht brengt samen met Jeroen van Koningsbrugge als pastoor Adriaans een show die Limburgse muziekstromingen samenbrengt. Grote namen als Rowan Heijsen, Beppy Kraft, Pablo van der Poel, De Wolf, Frans Pollix, Lex Uit, Blackbird en John Tana staan samen op het podium. En dan nog het weer. In Parkstad wordt het vandaag zonnig en vanmiddag zomers warm met 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig uit noordoost tot oost. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het tropisch warm in Parkstad, 30 tot 32 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Later wordt het drukkend en tegen de avond kunnen fikse onweersbuien over Zuid-Limburg trekken.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: ook te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Verreweg de meeste schapen die door de wolf zijn aangevallen waren slecht beschermd. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic. Nooit saai. Cafébrakke.nl.
9: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
8: Café Brakke Never Sleeps. Kom jij ook? Cafébranke.nl.
5: Kom binnen!
10: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
14: Rini van Breugel. Met uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend, The Weekend Edition. 2 uur lang muziek op de radio om jou lekker voor te bereiden op het weekend.

0: God, wat is dit een vette track. Ik zeg dit altijd als deze komt, maar is zo goed. Just Stay, Jack Style en John en Turn the Lights Off.
1: Vini van Breugel.
0: Daarvoor zat Tina Turner met Typical Mill. En verderop in dit tweede uur van Staying Alive in de ochtend heb ik voor je klaarstaan Coldplay, Sinead O'Connor, Lady Gaga, Alvaro Soler, Daryl Hall en John Oates, Offenbach, Shapeshifters, Morgan Wallen en Tim McRae, Matthias Rijm, Train. De laatste gaan we niet meer halen, want de jongens van de commercials staan aan te kloppen. En ik heb deze nog van de Scharenzusjes, oftewel de Sisters, Sisters en I Don't Feel Like Dancing.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: De politie heeft deze week een 42-jarige Heerlenaar aangehouden. Hij wordt verdacht van het met AI maken van deepfake porno en de verspreiding daarvan. Hij zou van meerdere vrouwen nep-pornobeelden hebben gemaakt en op internet hebben geplaatst. De man gebruikte foto's van vrouwen die hij online vond en bewerkte. De Heerlenaar was begin 2025 al verdachte en werd ook aangehouden. De politie nam toen gegevensdragers in beslag en verwijderde de pornobeelden, bevestigt het Openbaar Ministerie. Het OM zegt niet waarom dat gebeurde. De Heerlenaar bleef echter verdachte en werd afgelopen dinsdag opnieuw opgepakt. Dat gebeurde op dezelfde dag dat tv-programma Boos van BNN-VARA van Tim Hofman een uitzending wijdde aan de praktijken van de Heerlenaar. Kerkrade heeft nieuwe cijfers gedeeld uit de barometer burgerparticipatie. Dat is een onderzoek dat kijkt hoe goed inwoners worden betrokken bij plannen voor hun buurt, zoals verkeer, groen, zorg of duurzaamheid. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn nu samengevoegd in 1 duidelijk overzicht. Zo is goed te zien wat er al beter gaat en waar nog kansen liggen. Volgens wethouder John Roland doen steeds meer mensen mee, maar kan de gemeente inwoners nog vaker en makkelijker betrekken. Inwoners van Kerkrade kunnen zich aanmelden voor het Tip Burgerpanel. Vanaf 8 juni kunnen panelleden weer meedoen aan het nieuwe onderzoek in het dashboard bekijken. De komst van het nieuwe doelgroepenbad in Heerlen Centrum is opnieuw onzeker. De gemeente start het hele onderzoek opnieuw omdat de kosten voor het zwembad in de voormalige kerk zijn opgelopen tot zo'n 20 miljoen euro. Daardoor is er een tekort van 13 miljoen. Het college zegt dat de ambitie blijft, maar maakt nu een pas op de plaats. Binnen deze bestuursperiode moet een definitief besluit volgen. Dan nog het weer in Parkstad. We krijgen te maken met een broeierig warme dag waarbij 32 graden kan worden. Aan het einde van de middag en vooral in de avond trekken flinke onweersbuien over de regio. Daarbij kan hagel tot 2 centimeter, 20 tot 40 millimeter regen in een uur en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Limburg en 5 andere provincies. De waarschuwing geldt vanaf 4 uur vanmiddag. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden en er is kans op wateroverlast.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

Met Morgan Wallen, de videoclip van What I Want. En nog een heleboel hits daarvoor. Lekker non-stop, omdat het kan op de vrijdag jou voorbereiden op het weekend. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik laat je achter met Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich. Prettig weekend. Ik zie je.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde?
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
7: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
11: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
12: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
13: RTV Parkstad.
14: Jouw hits.
13: Jouw nieuws.
15: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt-het-vuren. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
14: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
16: Komt het oog wel ook wat.
14: Audiofrenzy.nl.
6: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
14: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: De politie heeft deze week een 42-jarige Heerlenaar aangehouden. Hij wordt verdacht van het met AI maken van deepfake porno en de verspreiding daarvan. Hij zou van meerdere vrouwen nep-pornobeelden hebben gemaakt en op internet hebben geplaatst. De man gebruikte foto's van vrouwen die hij online vond en bewerkte. De Heerlenaar was begin 2025 al verdachte en werd ook aangehouden. De politie nam toen gegevensdragers in beslag en verwijderde de pornobeelden, bevestigt het Openbaar Ministerie. Het OM zegt niet waarom dat gebeurde. De Heerlenaar bleef echter verdachte en werd afgelopen dinsdag opnieuw opgepakt. Dat gebeurde op dezelfde dag dat tv-programma Boos van BNNVARA van Tim Hofman een uitzending wijdde aan de praktijken van de Heerlenaar. Kerkrade heeft nieuwe cijfers gedeeld uit de barometer burgerparticipatie. Dat is een onderzoek dat kijkt hoe goed inwoners worden betrokken bij plannen voor hun buurt, zoals verkeer, groen, zorg of duurzaamheid. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn nu samengevoegd in 1 duidelijk overzicht. Zo is goed te zien wat er al beter gaat en waar nog kansen liggen. Volgens wethouder John Roland doen steeds meer mensen mee, maar kan de gemeente inwoners nog vaker en makkelijker betrekken. Inwoners van Kerkrade kunnen zich aanmelden voor het Tip Burgerpanel. Vanaf 8 juni kunnen panelleden weer meedoen aan het nieuwe onderzoek in het dashboard bekijken. De komst van het nieuwe doelgroepenbad in Heerlen Centrum is opnieuw onzeker. De gemeente start het hele onderzoek opnieuw omdat de kosten voor het zwembad in de voormalige kerk zijn opgelopen tot zo'n 20 miljoen euro. Daardoor is er een tekort van 13 miljoen. Het college zegt dat de ambitie blijft, maar maakt nu een pas op de plaats. Binnen deze bestuursperiode moet een definitief besluit volgen. Dan nog het weer in Parkstad. We krijgen te maken met een broeierig warme dag waarbij 32 graden kan worden. Aan het einde van de middag en vooral in de avond trekken flinke onweersbuien over de regio. Daarbij kan hagel tot 2 centimeter, 20 tot 40 millimeter regen in een uur en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Limburg en 5 andere provincies. De waarschuwing geldt vanaf 4 uur vanmiddag. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden en er is kans op wateroverlast.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt-het-vuren. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
10: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Café Brakke, stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: Kom binnen!
12: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: De politie heeft deze week een 42-jarige Heerlenaar aangehouden. Hij wordt verdacht van het met AI maken van deepfake porno en de verspreiding daarvan. Hij zou van meerdere vrouwen nep-pornobeelden hebben gemaakt en op internet hebben geplaatst. De man gebruikte foto's van vrouwen die hij online vond en bewerkte. De Heerlenaar was begin 2025 al verdachte en werd ook aangehouden. De politie nam toen gegevensdragers in beslag en verwijderde de pornobeelden, bevestigt het Openbaar Ministerie. Het OM zegt niet waarom dat gebeurde. De Heerlenaar bleef echter verdachte en werd afgelopen dinsdag opnieuw opgepakt. Dat gebeurde op dezelfde dag dat tv-programma Boos van BNN-VARA van Tim Hofman een uitzending wijdde aan de praktijken van de Heerlenaar. Kerkrade heeft nieuwe cijfers gedeeld uit de barometer burgerparticipatie. Dat is een onderzoek dat kijkt hoe goed inwoners worden betrokken bij plannen voor hun buurt, zoals verkeer, groen, zorg of duurzaamheid. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn nu samengevoegd in 1 duidelijk overzicht. Zo is goed te zien wat er al beter gaat en waar nog kansen liggen. Volgens wethouder John Roland doen steeds meer mensen mee, maar kan de gemeente inwoners nog vaker en makkelijker betrekken. Inwoners van Kerkrade kunnen zich aanmelden voor het Tip Burgerpanel. Vanaf 8 juni kunnen panelleden weer meedoen aan het nieuwe onderzoek in het dashboard bekijken. De komst van het nieuwe doelgroepenbad in Heerlen Centrum is opnieuw onzeker. De gemeente start het hele onderzoek opnieuw omdat de kosten voor het zwembad in de voormalige kerk zijn opgelopen tot zo'n 20 miljoen euro. Daardoor is er een tekort van 13 miljoen. Het college zegt dat de ambitie blijft, maar maakt nu een pas op de plaats. Binnen deze bestuursperiode moet een definitief besluit volgen. Dan nog het weer in Parkstad. We krijgen te maken met een broeierig warme dag waarbij 32 graden kan worden. Aan het einde van de middag en vooral in de avond trekken flinke onweersbuien over de regio. Daarbij kan hagel tot 2 centimeter, 20 tot 40 millimeter regen in een uur en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Limburg en 5 andere provincies. De waarschuwing geldt vanaf 4 uur vanmiddag. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden en er is kans op wateroverlast.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
3: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf.
4: Of bel 06 46 00 5751.
3: Tot snel! Bij Pavel Parket.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors
6: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Want het oog wil ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
7: Bij Poelman Parfums.
10: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
11: Inderdaad, echt vakwerk.
12: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
13: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
14: RTV Parkstad.
15: Jouw hit.
14: Jouw nieuws.
16: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Weel voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim een jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
15: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
17: Ah!
15: Of zo?
17: Ik snap hier niks van.
15: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Kom binnen.
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: De politie heeft deze week een 42-jarige Heerlenaar aangehouden. Hij wordt verdacht van het met AI maken van deepfake porno en de verspreiding daarvan. Hij zou van meerdere vrouwen nep-pornobeelden hebben gemaakt en op internet hebben geplaatst. De man gebruikte foto's van vrouwen die hij online vond en bewerkte. De Heerlenaar was begin 2025 al verdachte en werd ook aangehouden. De politie nam toen gegevensdragers in beslag en verwijderde de pornobeelden, bevestigt het Openbaar Ministerie. Het OM zegt niet waarom dat gebeurde. De Heerlenaar bleef echter verdachte en werd afgelopen dinsdag opnieuw opgepakt. Dat gebeurde op dezelfde dag dat tv-programma Boos van BNN-VARA van Tim Hofman een uitzending wijdde aan de praktijken van de Heerlenaar. Kerkrade heeft nieuwe cijfers gedeeld uit de barometer burgerparticipatie. Dat is een onderzoek dat kijkt hoe goed inwoners worden betrokken bij plannen voor hun buurt, zoals verkeer, groen, zorg of duurzaamheid. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn nu samengevoegd in 1 duidelijk overzicht. Zo is goed te zien wat er al beter gaat en waar nog kansen liggen. Volgens wethouder John Roland doen steeds meer mensen mee, maar kan de gemeente inwoners nog vaker en makkelijker betrekken. Inwoners van Kerkrade kunnen zich aanmelden voor het Tip Burgerpanel. Vanaf 8 juni kunnen panelleden weer meedoen aan het nieuwe onderzoek in het dashboard bekijken. De komst van een nieuw doelgroepenbad in Heerlen Centrum in de voormalige kerk aan de Laanderstraat is onzeker geworden. De gemeente Heerlen zet het onderzoek naar een nieuw doelgroepenbad in Heerlen Centrum opnieuw voort. Dat staat in het nieuwe bestuursakkoord van het college. De gemeente bekijkt opnieuw mogelijke locaties, combinaties met andere functies en de financiële haalbaarheid van het project. Daarmee blijft een definitief besluit uit. Het plan voor een zwembad in de voormalige kerk is al jaren in voorbereiding. Het ontwerp lag klaar. Er was een exploitant gevonden en ook de eerste miljoenen waren gereserveerd. Toch is het project inmiddels flink onder druk komen te staan. Dan nog het weer in Parkstad. We krijgen te maken met een broeierig warme dag, waarbij 32 graden kan worden. Aan het einde van de middag en vooral in de avond trekken flinke onweersbuien over de regio. Daarbij kan hagel tot 2 centimeter, 20 tot 40 millimeter regen in een uur en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Limburg en 5 andere provincies. De waarschuwing geldt vanaf 4 uur vanmiddag. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden en er is kans op wateroverlast.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hit.
2: Jouw nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim 1 jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna 1/3 van de bevolking is 65+, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
8: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
10: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten?

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors.
3: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: In Heerlen is vanmorgen het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De partijen OPH, Pro Partij van de Dieren, SP, JPH en D66 gaan samen besturen en zeggen dat ze er willen zijn voor alle Heerlenaren. Ze richten zich op 4 doelen: een sociaal en veilige stad, een bloeiend en vernieuwend Heerlen, een groene en duurzame leefomgeving en een betrouwbare overheid die doet wat ze belooft. Volgens de coalitie is dat laatste de sleutel om hun plannen echt waar te maken. 11 hogescholen uit Nederland, België en Duitsland gaan nauwer samenwerken. Daartoe is deze week een overeenkomst getekend in Maastricht. Zo kunnen ook studenten uit Parkstad, zoals van Zuid, straks makkelijk over de grens studeren, stage lopen of meedoen aan internationale projecten. De scholen willen meer uitwisselingen, gezamenlijke opleidingen en samenwerking met bedrijven. Zo ontstaan extra kansen voor jongeren en wordt de EU-regio sterker in het aanpakken van problemen zoals vergrijzing en personeelstekorten. Kerkrade heeft nieuwe cijfers gedeeld uit de barometer burgerparticipatie. Dat is een onderzoek dat kijkt hoe goed inwoners worden betrokken bij plannen voor hun buurt, zoals verkeer, groen, zorg of duurzaamheid. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn nu samengevoegd in 1 duidelijk overzicht. Zo is goed te zien wat er al beter gaat en waar nog kansen liggen. Volgens wethouder John Roland doen steeds meer mensen mee, maar kan de gemeente inwoners nog vaker en makkelijker betrekken. Inwoners van Kerkrade kunnen zich aanmelden voor het Tip Burgerpanel. Vanaf 8 juni kunnen panelleden weer meedoen aan het nieuwe onderzoek en het dashboard bekijken. De komst van het nieuwe doelgroepenbad in Heerlen Centrum is opnieuw onzeker. De gemeente start het hele onderzoek opnieuw omdat de kosten voor het zwembad in de voormalige kerk zijn opgelopen tot zo'n 20 miljoen euro. Daardoor is er een tekort van 13 miljoen. Het college zegt dat de ambitie blijft, maar maakt nu een pas op de plaats. Binnen deze bestuursperiode moet een definitief besluit volgen. Dan nog het weer in Parkstad. Parkstad heeft te maken met een broeierige, warme dag, waarbij het 32 graden is geworden. Aan het einde van de middag en vooral in de avond trekken flinke onweersbuien over de regio en daarbij kan dan hagel tot 2 centimeter, 20 tot 40 millimeter regen in een uur en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Limburg en 5 andere provincies. De waarschuwing geldt vanaf 4 uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden en er is kans op wateroverlast.
6: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
6: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
6: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Kom binnen.
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
6: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
7: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws. Twee uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft de vooraanstaand viroloog felle kritiek geuit op politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee zij in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed. Koopman stelt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een kleine groep kwaadwillenden. De politie in Uithoorn heeft gisteravond 2 mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Een 19-jarige man uit Gouda werd meegenomen voor het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn inmiddels weer vrijgelaten. Uithoorn gaat maximaal 250 asielzoekers opvangen in een voormalig kantoorgebouw in de gemeente. Voor het eerst sinds de nieuwste uitbraak van het virus in Congo is een ebola-patiënt hersteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat deze persoon het ziekenhuis heeft verlaten. De WHO benadrukt dat mogelijk al eerder patiënten zijn opgeknapt die niet op het virus getest zijn. In Congo is tot dusver bij 125 mensen met zekerheid vastgesteld dat ze het dodelijke ebola-virus hebben opgelopen. Bij 17 patiënten is duidelijk dat ze aan het virus zijn overleden. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
11: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Klaar met werken?
3: Autovies.
2: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Carwash keeps you moving.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: In Heerlen is vanmorgen het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De partijen OPH, Pro Partij van de Dieren, SP, JPH en D66 gaan samen besturen en zeggen dat ze er willen zijn voor alle Heerlenaren. Ze richten zich op 4 doelen: een sociaal en veilige stad, een bloeiend en vernieuwend Heerlen, een groene en duurzame leefomgeving en een betrouwbare overheid die doet wat ze belooft. Volgens de coalitie is dat laatste de sleutel om hun plannen echt waar te maken. 11 hogescholen uit Nederland, België en Duitsland gaan nauwer samenwerken. Daartoe is deze week een overeenkomst getekend in Maastricht. Zo kunnen ook studenten uit Parkstad, zoals van Zuid, straks makkelijk over de grens studeren, stage lopen of meedoen aan internationale projecten. De scholen willen meer uitwisselingen, gezamenlijke opleidingen en samenwerking met bedrijven. Zo ontstaan extra kansen voor jongeren en wordt de EU-regio sterker in het aanpakken van problemen zoals vergrijzing en personeelstekorten. Kerkrade heeft nieuwe cijfers gedeeld uit de barometer burgerparticipatie. Dat is een onderzoek dat kijkt hoe goed inwoners worden betrokken bij plannen voor hun buurt, zoals verkeer, groen, zorg of duurzaamheid. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn nu samengevoegd in 1 duidelijk overzicht. Zo is goed te zien wat er al beter gaat en waar nog kansen liggen. Volgens wethouder John Roland doen steeds meer mensen mee, maar kan de gemeente inwoners nog vaker en makkelijker betrekken. Inwoners van Kerkrade kunnen zich aanmelden voor het Tip Burgerpanel. Vanaf 8 juni kunnen panelleden weer meedoen aan het nieuwe onderzoek in het dashboard bekijken. De komst van het nieuwe doelgroepenbad in Heerlen Centrum is opnieuw onzeker. De gemeente start het hele onderzoek opnieuw omdat de kosten voor het zwembad in de voormalige kerk zijn opgelopen tot zo'n 20 miljoen euro. Daardoor is er een tekort van 13 miljoen. Het college zegt dat de ambitie blijft, maar maakt nu een pas op de plaats. Binnen deze bestuursperiode moet een definitief besluit volgen. Dan nog het weer in Parkstad. Parkstad heeft te maken met een broeierige, warme dag, waarbij het 32 graden is geworden. Aan het einde van de middag en vooral in de avond trekken flinke onweersbuien over de regio en daarbij kan dan hagel tot 2 centimeter, 20 tot 40 millimeter regen in een uur en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Limburg en 5 andere provincies. De waarschuwing geldt vanaf 4 uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden en er is kans op wateroverlast.
6: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
0: RTV Parkstad.
6: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
0: RTV Parkstad.
6: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws. Drie uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Jetten noemt de kosten voor privévliegtuigen van ministers te hoog en zegt dat het kabinet kritischer gaat kijken naar werkreizen. De overheid betaalde de afgelopen 5 jaar bijna 2 miljoen euro aan privéjets. Vooral het ministerie van Defensie maakte er veel gebruik van. De duurste vlucht was van oud-defensieminister Brekelmans naar Canada en kostte ruim 180.000 euro. Een vlucht van defensieminister Jessegus naar Cyprus kostte ruim 90.000 euro. Jetten wil een betere afweging vooraf. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. Virologe Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona uitte ze felle kritiek op sommige politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee ze in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed, en sprak van ongelofelijke haat, lompheid en seksisme aan haar adres. Koopmans vindt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een paar kwaadwillenden. En in Gilgil in Kenia zijn 8 leerlingen aangehouden op verdenking van brandstichting na een dodelijke brand op een kostschool voor meisjes. Daarbij kwamen 16 leerlingen om en raakten bijna 80 anderen gewond. Volgens de Keniaanse onderwijsminister Ogamba waren er al eerder waarschuwingen over mogelijke brandstichting, maar grepen leraren niet in. Ook zou een nooduitgang afgesloten zijn geweest en was de slaapzaal overvol. Branden op kostscholen komen vaker voor in Kenia. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
10: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.

0: Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: In Heerlen is vanmorgen het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De partijen OPH, Pro Partij van de Dieren, SP, JPH en D66 gaan samen besturen en zeggen dat ze er willen zijn voor alle Heerlenaren. Ze richten zich op 4 doelen: een sociaal en veilige stad, een bloeiend en vernieuwend Heerlen, een groene en duurzame leefomgeving en een betrouwbare overheid die doet wat ze belooft. Volgens de coalitie is dat laatste de sleutel om hun plannen echt waar te maken. 11 hogescholen uit Nederland, België en Duitsland gaan nauwer samenwerken. Daartoe is deze week een overeenkomst getekend in Maastricht. Zo kunnen ook studenten uit Parkstad, zoals van Zuid, straks makkelijk over de grens studeren, stage lopen of meedoen aan internationale projecten. De scholen willen meer uitwisselingen, gezamenlijke opleidingen en samenwerking met bedrijven. Zo ontstaan extra kansen voor jongeren en wordt de EU-regio sterker in het aanpakken van problemen zoals vergrijzing en personeelstekorten. Kerkrade heeft nieuwe cijfers gedeeld uit de barometer burgerparticipatie. Dat is een onderzoek dat kijkt hoe goed inwoners worden betrokken bij plannen voor hun buurt, zoals verkeer, groen, zorg of duurzaamheid. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn nu samengevoegd in 1 duidelijk overzicht. Zo is goed te zien wat er al beter gaat en waar nog kansen liggen. Volgens wethouder John Roland doen steeds meer mensen mee, maar kan de gemeente inwoners nog vaker en makkelijker betrekken. Inwoners van Kerkrade kunnen zich aanmelden voor het Tip Burgerpanel. Vanaf 8 juni kunnen panelleden weer meedoen aan het nieuwe onderzoek en het dashboard bekijken. De komst van het nieuwe doelgroepenbad in Heerlen Centrum is opnieuw onzeker. De gemeente start het hele onderzoek opnieuw omdat de kosten voor het zwembad in de voormalige kerk zijn opgelopen tot zo'n 20 miljoen euro. Daardoor is er een tekort van 13 miljoen. Het college zegt dat de ambitie blijft, maar maakt nu een pas op de plaats. Binnen deze bestuursperiode moet een definitief besluit volgen. Dan nog het weer in Parkstad. Parkstad heeft te maken met een broeierige, warme dag, waarbij het 32 graden is geworden. Aan het einde van de middag en vooral in de avond trekken flinke onweersbuien over de regio en daarbij kan dan hagel tot 2 centimeter, 20 tot 40 millimeter regen in een uur en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Limburg en 5 andere provincies. De waarschuwing geldt vanaf 4 uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden en er is kans op wateroverlast.
2: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
2: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
1: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
3: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Hongarije krijgt voorlopig €16 miljard aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakt de voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die €16 miljard komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. En in Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening op het strand en in het stationsgebied. Die maatregel is genomen na een aantal incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Politie en handhaving mogen groepen wegsturen, samenscholingen beëindigen en gebiedsverboden opleggen. Burgemeester Molenburg zegt dat de veiligheid van de inwoners en bezoekers voorop staat. Gisteren werd al preventief gefouilleerd, daarbij werd één persoon aangehouden voor belediging. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor.
10: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 20 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
12: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
14: Lange werkdag gehad?
6: Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Regger.
14: En die zit klaar om zometeen de vrijdagmiddagborrel officieel te openen. Dat wordt gezellig. Maar hier is Bruno Mars.
15: Jouw hits, jouw niet.
14: Risk it all.

De Culture Beat. Als je praat over de roemruchte jaren 90, ja, dan praat je toch zeker over de Culture Beat met Mr. Vain, met daarvoor Bruno Mars en Risk It All. En daarmee begonnen we dus de middagshow op deze lekkere vrijdagmiddag 29 mei. En je weet het, in het eerste uur wordt die officieel geopend, de vrijdagmiddagborrel in Parkstad. Dus sta je in de kantine op het bedrijf klaar. Ja, hij wordt geopend. Helemaal officieel.

0: One Republic en All the Right Moves. En zometeen wordt het tegeltje weer van de muur gehaald. Dan gaan we even kijken wat de spreuk van de dag is. En het gaat over goed werken onder druk. Of juist niet. Nou, dat hoor je zometeen. Maar eerst Thon Meijer op de radio. Have a little faith.
1: When you spin around in circles, when you barely see the sun,

0: Sans Milieu op de radio. Have a little faith.
1: Just have a little faith.
0: Dat bedoel ik. En ja, het tegeltje, hij is eraf gehaald. De spreuk is bekend. Daar komt hij. Ik werk goed onder druk, daarom stel ik alles uit.

0: Al 5 Seconds of Summer bij Parkzat. En met de plaat Youngblood. Zometeen het nieuws uit Parkzat. Krijg je te horen wat er allemaal is gebeurd in Parkzat. En het weerbericht. En natuurlijk de 20 minuten hit non-stop en Breudeltje Vrij. Komen eraan, samen met Cressip. Ook Jesse, maar ook Josh Michael. Too Funky. Zometeen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Wow!
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
5: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: In Heerlen is vanmorgen het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De partijen OPH, Pro Partij van de Dieren, SP, JPH en D66 gaan samen besturen en zeggen dat ze er willen zijn voor alle Heerlenaren. Ze richten zich op 4 doelen: een sociaal en veilige stad, een bloeiend en vernieuwend Heerlen, een groene en duurzame leefomgeving en een betrouwbare overheid die doet wat ze belooft. Volgens de coalitie is dat laatste de sleutel om hun plannen echt waar te maken. 11 hogescholen uit Nederland, België en Duitsland gaan nauwer samenwerken. Daartoe is deze week een overeenkomst getekend in Maastricht. Zo kunnen ook studenten uit Parkstad, zoals van Zuid, straks makkelijk over de grens studeren, stage lopen of meedoen aan internationale projecten. De scholen willen meer uitwisselingen, gezamenlijke opleidingen en samenwerking met bedrijven. Zo ontstaan extra kansen voor jongeren en wordt de EU-regio sterker in het aanpakken van problemen zoals vergrijzing en personeelstekorten. Kerkrade heeft nieuwe cijfers gedeeld uit de barometer burgerparticipatie. Dat is een onderzoek dat kijkt hoe goed inwoners worden betrokken bij plannen voor hun buurt, zoals verkeer, groen, zorg of duurzaamheid. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn nu samengevoegd in 1 duidelijk overzicht. Zo is goed te zien wat er al beter gaat en waar nog kansen liggen. Volgens wethouder John Roland doen steeds meer mensen mee, maar kan de gemeente inwoners nog vaker en makkelijker betrekken. Inwoners van Kerkrade kunnen zich aanmelden voor het Tip Burgerpanel. Vanaf 8 juni kunnen panelleden weer meedoen aan het nieuwe onderzoek in het dashboard bekijken. De komst van het nieuwe doelgroepenbad in Heerlen Centrum is opnieuw onzeker. De gemeente start het hele onderzoek opnieuw omdat de kosten voor het zwembad in de voormalige kerk zijn opgelopen tot zo'n 20 miljoen euro. Daardoor is er een tekort van 13 miljoen. Het college zegt dat de ambitie blijft, maar maakt nu een pas op de plaats. Binnen deze bestuursperiode moet een definitief besluit volgen. Dan nog het weer in Parkstad. Parkstad heeft te maken met een broeierige, warme dag, waarbij het 32 graden is geworden. Aan het einde van de middag en vooral in de avond trekken flinke onweersbuien over de regio en daarbij kan dan hagel tot 2 centimeter, 20 tot 40 millimeter regen in een uur en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Limburg en 5 andere provincies. De waarschuwing geldt vanaf 4 uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden en er is kans op wateroverlast.
6: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
8: 89.2 FM.
9: Jouw hit, jouw nieuws.
10: RTV Parkstad.
9: Met nu.
11: Let's go!
9: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
12: I'm not trying to seduce you. Would you like me to seduce you?

0: Ja, ze deden Lou Cressip. Volgens mij twee keer, hè? Huda Stay, mooi plaat. Daarvoor Just Stay en ook George Michael met Too Funky. Oftewel, dat waren iets in de 20 minuten hits. Non-stop in Brusseltje vrij. We kijken dan snel even naar de feitjes. Op deze vrijdag 29 mei. Wat gebeurde er toen in het park zat? In het jaar 1953 en het jaar 1979.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1953. In Brunsum wordt de nieuwe openbaar plantsoen geopend als onderdeel van de wederopbouw en verfraaiing van de gemeente. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1979. In Heerlen staat een renovatieproject voor oudere woonwijken. Het doel is de woning comfortabeler te maken en ook natuurlijk een stuk energiezuiniger.

Adele op de radio, Rolling into the Deep bij Parkstad. Deel 1 zit erop, maar je weet het, zometeen doen we officieel het weekend openen. Natuurlijk hier bij Parkstad in deel 2. En waarin onder andere Alex Warren hoort, maar ook Snoop Doggy Dogg. Dus er zit veel, zometeen heel veel. Maar eerst even U2, this is where the streets have no name.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors.
5: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindlief Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. In die moskee waren op dat moment bezoekers aanwezig die volgens het bestuur erg zijn geschrokken. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. De politie onderzoekt de zaak en heeft camerabeelden veiliggesteld. Vermoedelijk gaat het om een groep beschonken personen. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel en heeft haar steun uitgesproken aan de moskee in Rotterdam. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
8: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
11: Kom binnen!
12: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi.
6: Rockmart wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
12: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middagshow van Parkstad, waar officieel het weekend zometeen geopend wordt. Maar eerst op de radio. Alex Warren. Haakje.

Snoop Doggy Dogg, tezamen met Justin Timberlake en Zynes, met ervoor Alex Warren, met Burning Down. Oftewel, daarmee begonnen we dus de middagshow hier bij RTW Parkstad, waar we natuurlijk lekker gaan genieten. Het weekend moet geopend worden. Ja, daar zijn we klaar voor. Ben je er ook klaar voor? Waar gaan we beginnen?

radio. Ja, het klinkt een beetje, ja, een beetje mooi. Een sound van een tijdje geleden, maar toch met een beat van 2026 erop. Zometeen een tegeltje, die gaat over werken onder druk, of juist niet. Je hoort het zometeen naar King en Love and Pride.

Morning and Love and Bright op de radio. Het tikkeltje, oftewel de spreuk van de dag, wordt eraf gehaald. En die gaat over werken onder druk. Daar komt die. Ik werk goed onder druk, daarom stel ik alles uit.

0: tweeën helemaal live. Elton John en George Michael. Don't let the sun go down on me. En daar kreeg ze ook nog een applausje voor. Zometeen, vrienden, een nieuws uit Parkstad. En natuurlijk de 20 minuten hits non-stop en breudeltje vrij. Met Nelly Furtado, Olivia Dean, maar ook Bastille. Zometeen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
1: In Heerlen is vanmorgen het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De partijen OPH, Pro Partij van de Dieren, SP, JPH en D66 gaan samen besturen en zeggen dat ze er willen zijn voor alle Heerlenaren. Ze richten zich op 4 doelen: een sociaal en veilige stad, een bloeiend en vernieuwend Heerlen, een groene en duurzame leefomgeving en een betrouwbare overheid die doet wat ze belooft. Volgens de coalitie is dat laatste de sleutel om hun plannen echt waar te maken. 11 hogescholen uit Nederland, België en Duitsland gaan nauwer samenwerken. Daartoe is deze week een overeenkomst getekend in Maastricht. Zo kunnen ook studenten uit Parkstad, zoals van Zuid, straks makkelijk over de grens studeren, stage lopen of meedoen aan internationale projecten. De scholen willen meer uitwisselingen, gezamenlijke opleidingen en samenwerking met bedrijven. Zo ontstaan extra kansen voor jongeren en wordt de EU-regio sterker in het aanpakken van problemen zoals vergrijzing en personeelstekorten. Kerkrade heeft nieuwe cijfers gedeeld uit de barometer burgerparticipatie. Dat is een onderzoek dat kijkt hoe goed inwoners worden betrokken bij plannen voor hun buurt, zoals verkeer, groen, zorg of duurzaamheid. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn nu samengevoegd in 1 duidelijk overzicht. Zo is goed te zien wat er al beter gaat en waar nog kansen liggen. Volgens wethouder John Roland doen steeds meer mensen mee, maar kan de gemeente inwoners nog vaker en makkelijker betrekken. Inwoners van Kerkrade kunnen zich aanmelden voor het Tip Burgerpanel. Vanaf 8 juni kunnen panelleden weer meedoen aan het nieuwe onderzoek in het dashboard bekijken. De komst van het nieuwe doelgroepenbad in Heerlen Centrum is opnieuw onzeker. De gemeente start het hele onderzoek opnieuw omdat de kosten voor het zwembad in de voormalige kerk zijn opgelopen tot zo'n 20 miljoen euro. Daardoor is er een tekort van 13 miljoen. Het college zegt dat de ambitie blijft, maar maakt nu een pas op de plaats. Binnen deze bestuursperiode moet een definitief besluit volgen. Dan nog het weer in Parkstad. Parkstad heeft te maken met een broeierige, warme dag, waarbij het 32 graden is geworden. Aan het einde van de middag en vooral in de avond trekken flinke onweersbuien over de regio en daarbij kan dan hagel tot 2 centimeter, 20 tot 40 millimeter regen in een uur en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Limburg en 5 andere provincies. De waarschuwing geldt vanaf 4 uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden en er is kans op wateroverlast.
0: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
2: 89.2 FM.
3: Jouw hit, jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.
3: Met nu.
4: Let's go!
3: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Nelly Furtado en The Maneater met Olivier Dean vooraf en Bastille. Dat waren onder andere dit in de 20 minuten hits. Non-stop en bla bla bla, Brusseltje vrij. Vrienden, we gaan nog heel even kijken wat vandaag op deze 29 mei gebeurde in Parkstad in het jaar 2004 en het jaar 2024. Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op deze 29 mei in het jaar 2004. In Kerkrade vindt een cultureel muziekfestival plaats met deelnemers uit binnen- en buitenland. Het evenement trekt veel publiek. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 2024. In Landgraaf worden investeringen aangekondigd voor verbeteringen van speelplekken, parkeren en openbare ruimtes in diverse buurten in Landgraaf.

Ze neemt dan een voorschotje op vanavond, hoor. Deze Katy Perry. Huh? Friday night. Een leuke night, zou ik zeggen. Vrienden, het einde van de middagshow zit erop, hoor. Maar goed, we gaan wel een lekker weekend tegemoet. En dat is heerlijk.

0: Parkstad Makelaar Dijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
2: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
1: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
2: 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde.
8: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
8: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
8: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
8: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
10: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hit.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jetten noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. Koningin Maxima krijgt als reservist een algemene rol binnen de koninklijke landmacht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koningin bij het militaire huis van de koning geplaatst en niet bij een specifiek regiment of onderdeel. Vandaag kreeg Maxima haar baret met daarop het embleem van de generale staf en daarmee ronden ze het eerste deel van haar reservistenopleiding af. Het militaire huis van de koning bestaat uit 17 mensen. Eén daarvan is Maxima's dochter prinses Amalia. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
14: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
15: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
15: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
14: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
16: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
17: Ik snap hier niks van.
16: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Bij Taxi Centrale Beer.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
3: Kerkrade heeft nieuwe cijfers gedeeld uit de barometer burgerparticipatie. Dat is een onderzoek dat kijkt hoe goed inwoners worden betrokken bij plannen voor hun buurt, zoals verkeer, groen, zorg of duurzaamheid. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn nu samengevoegd in 1 duidelijk overzicht. Zo is goed te zien wat er al beter gaat en waar nog kansen liggen. Volgens wethouder John Roland doen steeds meer mensen mee, maar kan de gemeente inwoners nog vaker en makkelijker betrekken. Inwoners van Kerkrade kunnen zich aanmelden voor het Tip Burgerpanel. Vanaf 8 juni kunnen panelleden weer meedoen aan het nieuwe onderzoek in het dashboard bekijken. De komst van het nieuwe doelgroepenbad in Heerlen Centrum is opnieuw onzeker. De gemeente start het hele onderzoek opnieuw omdat de kosten voor het zwembad in de voormalige kerk zijn opgelopen tot zo'n 20 miljoen euro. Daardoor is er een tekort van 13 miljoen. Het college zegt dat de ambitie blijft, maar maakt nu een pas op de plaats. Binnen deze bestuursperiode moet een definitief besluit volgen. Theo de Groot stopt als kartrekker van de ziekenhuisalliantie vanwege zijn nieuwe rol als wethouder en loco-burgemeester in Heerlen. Nu het ziekenhuis onderdeel is van zijn wethoudersportefeuille in Heerlen, gaat iemand anders die taak op zich nemen. Maar ook als wethouder blijft hij zich inzetten voor een volwaardig ziekenhuis in Parkstad. Ook Timo Reinders vinden we in het nieuwe college als wethouder. Hij stopte eerder als kartrekker van de ziekenhuisalliantie, maar dat betekent niet dat de strijd daarmee is opgegeven. Vanuit hun nieuwe functies binnen het stadsbestuur willen ze samen blijven optrekken in het dossier. Volgens de Groot heeft het ziekenhuisdossier hoge prioriteit binnen het college. Een volwaardig ziekenhuis is van ontiegelijk belang voor de regio, stelt hij. In Heerlen is vanmorgen het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De partijen OPH, Pro Partij van de Dieren, SP, JPH en D66 gaan samen besturen en zeggen dat ze er willen zijn voor alle Heerlenaren. De belangrijkste punten in het coalitieakkoord: de stad wil groeien van 88 naar 100.000 inwoners. Daarom moeten er minstens 7.000 nieuwe woningen komen, vooral betaalbare huizen en plekken voor studenten en ouderen. Ook staat in het akkoord dat het college wil dat iedereen in Heerlen gezond en veilig kan leven. Daarom zegt Heerlen te blijven vechten voor een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp, IC en geboortezorg. Ook zegt de gemeente Heerlen problemen eerder te willen voorkomen, bijvoorbeeld met hulp bij opvoeding, gezonde voeding en mantelzorg. Armoede moet sneller worden aangepakt en jongeren krijgen meer inspraak via een sterker jongerenprogramma. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond trekken flinke onweersbuien over de regio. Daarbij kan hagel tot 2 centimeter, 20 tot 40 millimeter regen in een uur en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. En daarom heeft het KNMI ook code geel afgegeven voor Limburg en 5 andere provincies. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden en er is kans op wateroverlast.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors.
5: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
7: Kom binnen!
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums. Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws. Uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. Zeven mannen zaten daar al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. Vijf van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die twee vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jetten noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
7: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Kerkrade heeft nieuwe cijfers gedeeld uit de barometer burgerparticipatie. Dat is een onderzoek dat kijkt hoe goed inwoners worden betrokken bij plannen voor hun buurt, zoals verkeer, groen, zorg of duurzaamheid. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn nu samengevoegd in 1 duidelijk overzicht. Zo is goed te zien wat er al beter gaat en waar nog kansen liggen. Volgens wethouder John Roland doen steeds meer mensen mee, maar kan de gemeente inwoners nog vaker en makkelijker betrekken. Inwoners van Kerkrade kunnen zich aanmelden voor het Tip Burgerpanel. Vanaf 8 juni kunnen panelleden weer meedoen aan het nieuwe onderzoek in het dashboard bekijken. De komst van het nieuwe doelgroepenbad in Heerlen Centrum is opnieuw onzeker. De gemeente start het hele onderzoek opnieuw omdat de kosten voor het zwembad in de voormalige kerk zijn opgelopen tot zo'n 20 miljoen euro. Daardoor is er een tekort van 13 miljoen. Het college zegt dat de ambitie blijft, maar maakt nu een pas op de plaats. Binnen deze bestuursperiode moet een definitief besluit volgen. Theo de Groot stopt als kartrekker van de ziekenhuisalliantie vanwege zijn nieuwe rol als wethouder en loco-burgemeester in Heerlen. Nu het ziekenhuis onderdeel is van zijn wethoudersportefeuille in Heerlen, gaat iemand anders die taak op zich nemen. Maar ook als wethouder blijft hij zich inzetten voor een volwaardig ziekenhuis in Parkstad. Ook Timo Reinders vinden we in het nieuwe college als wethouder. Hij stopte eerder als kartrekker van de ziekenhuisalliantie, maar dat betekent niet dat de strijd daarmee is opgegeven. Vanuit hun nieuwe functies binnen het stadsbestuur willen ze samen blijven optrekken in het dossier. Volgens de Groot heeft het ziekenhuisdossier hoge prioriteit binnen het college. Een volwaardig ziekenhuis is van ontiegelijk belang voor de regio, stelt hij. In Heerlen is vanmorgen het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De partijen OPH, Pro-Partij van de Dieren, SP, JPH en D66 gaan samen besturen en zeggen dat ze er willen zijn voor alle Heerlenaren. De belangrijkste punten in het coalitieakkoord: de stad wil groeien van 88 naar 100.000 inwoners. Daarom moeten er minstens 7.000 nieuwe woningen komen, vooral betaalbare huizen en plekken voor studenten en ouderen. Ook staat in het akkoord dat het college wil dat iedereen in Heerlen gezond en veilig kan leven. Daarom zegt Heerlen te blijven vechten voor een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp, IC en geboortezorg. Ook zegt de gemeente Heerlen problemen eerder te willen voorkomen, bijvoorbeeld met hulp bij opvoeding, gezonde voeding en mantelzorg. Armoede moet sneller worden aangepakt en jongeren krijgen meer inspraak via een sterker jongerenprogramma. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond trekken flinke onweersbuien over de regio. Daarbij kan hagel tot 2 centimeter, 20 tot 40 millimeter regen in een uur en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. En daarom heeft het KNMI ook code geel afgegeven voor Limburg en 5 andere provincies. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden en er is kans op wateroverlast.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu.
7: RTV Parkstad.
3: 90 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvrij.

0: Non-stop en Breus on Vrij.
1: RTV Parkstad.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
4: RTL.

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het bisdom Roermond wil in 2030 nog maar 40 parochies hebben. Dat zijn er nu nog 60. Er moeten fusies komen om het aantal terug te brengen. Een tweede Belgische verdachte is gearresteerd voor het doodschieten van een man in Vaals eerder deze maand. En uit een woning in Beekdalen zijn 100 slecht verzorgde dieren weggehaald. De bewoner is gearresteerd.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hoge Zand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgde zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf 19 euro. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten daar al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Wow!
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelvaerde. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB. Gevestigd in Heerlen. 9.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hoge Zand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgde zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf €19. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Avia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
11: Krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB. Gevestigd in Heerlen.
15: 90.

0: bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Avia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90s Mix.
10: Waar ben jij naartoe geweest?
11: Naar Mondo Verde.
10: Met de nieuwe Havana's Tornado?
11: Ja, dat is een vrije val.
10: Te gek!
11: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
10: Wow!
11: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
10: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
8: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
3: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
8: 06 46 00 5751.
3: Tot snel! Bij Pavel Parket.
13: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
14: Kom binnen!
15: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
14: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
15: Rockmart in Kerkrade, zei je?
14: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
16: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
17: Ah!
16: Of zo?
17: Ik snap hier niks van.
16: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, er kunnen vooral in het oosten nog flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk ook met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuiden. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90's Mix.
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors.
5: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: Klaar met werken?
9: Autovies?
8: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 12

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro